Merry-go-round, Tal en Kezia hier bij The Glory of Gospel. Ja, ik kreeg al berichten dat Jan en Jaap Wups volgende week met nieuwe muziek komt. Dus volgende week nieuwe muziek van Tal en Kezia. Ja, hoort u hem al? Ja. U denkt natuurlijk, dit is de beginjingle. Ja, daar is hij wel van gemaakt. Dit is Digging Deeper. Dit is The Gentleman.

0: Digging Deeper, The Gentleman. En daar heb ik destijds mijn jingle voor van gemaakt. Meistert jingle. Dus bij deze. Nog even in rechtzetting. Ik zei bij mijn vorige aankondiging dat ik nieuwe muziek had van Tal en Acacia. Nee, dat was dus van Jan-Jaap Wups. Dan hebben we dat gelijk weer rechtgezet. Nieuwe muziek ook uit 2025 van Eline samen met Reijer. Als het goed is hoor je hem straks nog een keertje voorbij komen. Dit is het nummer Veilig.
1: Stil mijn ziel, wees stil, je bent veilig.

0: Charity Gayle met het nummer Come Alive. En ze komt dus naar Nederland op 24 mei in Zwolle. 25 mei in Veenendaal. 26 mei in Oud-Beijerland. En donderdag 29 mei is ze in Op Ende. Vanaf 7 uur 's avonds tijdens het Strandheem Festival. Daar zijn nog kaarten voor beschikbaar. Ga naar de website van eventsforchoirs.nl. Daar kun je haar boeken of tickets boeken. En Charity Gayle zal niet alleen komen, want ze neemt Elle Limbaar mee. Dus ik zou zeggen, wees er snel bij. Ik zie dat Oude Beijerland zijn nog enkele kaarten verkrijgbaar. Ik denk dat ze iets hebben geschoven qua opzetting. Want die was een hele tijd uitverkocht. Maar er zijn dus nog wat kaarten voor Oude Beijerland beschikbaar. En natuurlijk ook voor het Strandheem Festival. Een avondvullend concert tijdens dat mooie festival. Goed, we gaan eruit met Don Moon. Ik zei het al, dat Ryan nog terug zou komen. Hier is hij dan, samen met Don Moon. Thank you, Lord. Spreek u graag weer naar het nieuws en weer. Voor nog een uur, The Glory of Gospel.
1: I come before you today.

0: is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 1 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Spaanse autoriteiten hebben het laatste grote migrantenkamp in Ceuta ontruimd. 2 dagen voor het bezoek van koning Felipe en koning Letizia. Eind juli arriveerden ruim 70.000 mensen vanuit Marokko. Duizenden bleven achter op straten en stranden. Het koningspaar bezoekt ook Melilla voor het eerst sinds 2007. Op coming-out-dag wappert voor het eerst een regenboogvlag bij de Tweede Kamer. Nadat de motie donderdagavond met een hoofdelijke stemming werd aangenomen. In Oldebroek, waar de gemeente het LHBTI-beleid schrapte, hingen inwoners uit protest vlag op. Bij de Kruiskerk werd een vlag gehezen, maar zaterdagavond bleken meerdere vlaggen gestolen en vlaggenmasten vernield. Westerse inlichtingendiensten, gebaseerd op bronnen bij 5 Europese diensten, waarschuwen leidinggevenden van de Europese defensiesector voor toenemende Russische liquidatiepogingen. Rusland werkt hier steeds vaker samen met criminele organisaties. Al in 2024 werd een moordplan op Rheinmetall-topman Armin Papperger ontdekt, die nu permanent bewaakt wordt. Duitsland lijkt een stikstofgrens te hanteren die 4200 keer ruimer is dan de Nederlandse grens van 0,005 mol stikstof op beschermde natuur. Nederland verleent nauwelijks natuurvergunningen vanwege te veel stikstof op de natuur. Dat is het Nederlandse stikstofslot. Toch kan Nederland de Duitse regels niet zomaar overnemen en kampt ook Duitsland met te veel stikstof. En tot zover het nieuws. Vanmiddag verloopt in het hele land aanzienlijk rustiger en droger. Met name het noorden houdt nog kans op een plaatselijke bui, maar op de meeste plaatsen schijnt geregeld de zon. De westenwind neemt af en het wordt 13 tot 15 graden. Iets koeler dan normaal.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je daar geld voor krijgen. Hoe dat kan? Bedrijven die brandstof verkopen moeten zorgen voor minder CO2-uitstoot. Jouw elektrische kilometers zijn daardoor geld waard. Lekker Laden regelt het voor je. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
5: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxers. Shorts, neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
8: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.

Welkom terug bij het tweede en laatste uur van The Glory of Gospel. Muziek waarin blijft geloven. We gaan daar verder met de top 1008. Je hoorde op 504. Hoorde Joke Buijs. Heer, ik hoor van de rijke zegen. En in het vorige uur hoorde je het eerste nummer van... even snel spieken. Moet ik het wel goed zeggen? Sander en Angela en Anne-Michelle Lee en daar voorbij. En die stond toevallig op 506 en die wou ik wel eventjes benoemen. Goed, we gaan snel verder met nummertje 500. Dan heb ik het over de formatie In Salvation. Dit is het nummer Abba Father. You

nummertje 498 hoorde je Zomaar een Morgen van Kinga Baan. Gaan we door naar 491. Carrie Joop met het nummer My Beloved.

De organist Martiman speelde Ruwe stormen mogen woeden, veilig in Jezus' armen en geen vijand vrees ik als gij bij mij zijt. Onze volgende bijdrage zal uitgevoerd worden door de pianist Hendrik Jan van der Heijden. Hij gaat voor ons spelen Wie maar de goede God laat zorgen.

Wie maar de goede God laat zorgen werd uitgevoerd door de pianist Hendrik Jan van der Heijden. Het flenteroporgel van de Grote Kerk in Breda zal door de organist Pieter Heikoop bespeeld worden. Pieter Heikoop speelt een koraalbewerking over Psalm 124.

U hoorde een koraalbewerking over Psalm 124, uitgevoerd door de organist Pieter Heikoop. De organist Jan Zwanepol gaat voor ons het orgel bespelen van de Hoeksteenkerk in IJsselmuiden. Van Jan Zwanepol laten we horen het lied Machtig God, Sterke Rots.

Machtig God, sterke rots, dat werd uitgevoerd door organist Jan Zwanepoel. We sluiten ons uur af met de organist Herman Witter. Hij gaat voor ons het Kwelhorst-orgel bespelen van de Grote of Sint-Nicolaaskerk in Elburg. Herman Witter sluit ons uur af met Blijf bij mij, Heer.

En met Blijf bij mij, Heer, zijn wij aan het einde, uitgevoerd door de organist Herman Witter, zijn we aan het einde gekomen van ons programma. Bedankt voor het luisteren en ik hoop uw belevende welzijn volgende week weer te mogen begroeten.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 7 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een Litouwse man krijgt zijn 24.000 euro terug nadat de koninklijke marechaussee het geld eerder in beslag had genomen. De man had op 17 september een jackpot gewonnen in het casino waarna hij te veel dronk. Hij sliep in zijn auto op een parkeerplaats in Venlo met motor en lichten aan. Belgische klanten van reisorganisatie TUI worden via WhatsApp benaderd door fraudeurs. Zij beschikken over persoonlijke gegevens zoals volledige namen, geboekte hotels en exacte reisdata. Nederlandse klanten lijken niet geraakt door dit datalek. TUI behandelt de kwestie met hoogste prioriteit, maar geeft geen details over de omvang of betrokken gegevens. Utrecht kampt met malafide verhuurders die de regels voor goed verhuurschap overtreden, maar legde in 2025 slechts één boete op. Rotterdam deelde dat jaar 25 boetes uit en ontving 667 meldingen, waardoor huren gemiddeld met €350 daalden. Utrecht onderzoekt nu of het de Rotterdamse aanpak kan overnemen. Het campagneteam van de Braziliaanse president Luiz Lula da Silva beschuldigt Meta van inmenging in de verkiezingen. Berichten op Instagram en Facebook zouden zijn geblokkeerd, waardoor het bereik werd beïnvloed. Het team vermoedt dat Meta hiermee de kandidatuur van Flavio Bolsonaro begunstigt. Meta ontkent alle beschuldigingen. En tot zover het nieuws. Vanavond komen er vooral in het noorden enkele buien voor, met tussendoor wat opklaringen. Komende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het oosten en zuidoosten kan mist ontstaan. Het koelt af naar 4 graden in het zuidoosten tot 10 graden aan de kust.
0: Met nu voor Noord-Overijssel Muzika.

Ja, luisteraars, hartelijk welkom deze zondagavond ook bij Muzikale Ontmoeting. Ook vanavond dus, zoals elke week weer, 3 uur gewijde muziek op de lokale omroep. En ook, luisteraars, ben ik blij u op deze zondagavond weer te ontmoeten, te midden van psalmen en geestelijke liederen. En ik hoop dat u ook een goede en gezegende zondagavond mag hebben, terwijl u ook meeluistert naar ons programma. Prachtige zondag natuurlijk vandaag verder, maar je kan goed weten dat de herfst zijn intrede doet. De dagen worden korter, het wordt kouder en... Nou, weg van ouderwetse buien in de lucht. Dus ja, het jaar nadert zijn einde. Vanavond, luisteraars, kunnen jullie natuurlijk nog een lied aanvragen. Het nummer van de studio 06 20 47 26 00. Dus 06 20 47 26 00. Mocht u iemand willen feliciteren, een bemoediging doen, of omdat u zomaar graag een lied horen wil. Als het in ons programma past, dan zullen we het altijd laten horen. Vanavond, luisteraars, gaan we... Oh, ik zal het niet laten zetten zo. Vanavond gaan we beginnen met Psalm 119, de versen 53 en 88. Ik heb ook het lied Machtig God, Sterke Ros klaargezet. En dat gaan we ook laten horen ook voor Sanne en Esther. Die wonen graag horen. Nou, bij deze mooi lied natuurlijk van de mannen van Eiland Urk. En dan heb ik de eerste aanvraag, die pak ik er ook direct bij. Ik ga vanavond denk ik ook met het lied Eindiging volgens mij in het... Het laatste uur geprogrammeerd, maar bij het eerste verzoek van vanavond staat... Dag haalt, kun je genade zo oneindig groot nog laten horen voor alle luisteraars... en dan graag voor 7:30. En een hartelijke groet van onze luistervriend Klaas. Nou Klaas, dat gaan we ook doen. Na Psalm 119, Machtig God, Sterke Rots, gaan we verder met genade zo oneindig groot... van de 1600 mannen in Katwijk. Luisteraars, ik wens u allen een goede en gezegende zondagavond toe.

Ja, luisteraars, wat een prachtige opname is dit van een prachtig lied. Genade zo oneindig groot. En dat is ook bijzonder. U hebt het velen van u wel gehoord. De laatste weken het concert van Sefa natuurlijk. In de Utrechtse Jaarbeurs. Die hardstyle discjockey. Die nu christelijke liederen zingt en speelt. Bijzonder van dit lied is Genade zo oneindig groot. Als hij een hardstyle feestje gegeven had en hij ging terug naar huis met zijn auto, dan had hij altijd deze opname opstaan. Genade zo oneindig groot van de 1600 mannen in Katwijk. En dan zijn maten in de auto, die zaten wat te schelden op hem, dat hij dat niet luisteren moest. Hij zegt, dat bepaal ik. En dan zat hij op de terugweg vanuit zijn feestjes in eerste instantie. Genade zo oneindig groot van de 1600 mannen in Katwijk. Deze opname te beluisteren. En dat was in directe zin is hem, was hem ook het begin om te breken met de wereld en God te dienen. Genade zo oneindig groot, wat een prachtige opname. We gaan verder met Psalm 25, maar vandaag niet de bekende tweede vers, maar de versen 8 en 10. Daarvoor, allereerst wil ik hem een verzoek doen voor Lijsje, die gisteren 10 oktober jarig was. Lijsje, een hartelijke felicitatie van Berend en Jannie. Die vroegen voor je aan, Psalm 119, vers 3 en 53. Nou, 53, ik hoop dat je net gehoord hebt, Berend en Jannie ook. En dan zal ik straks nog een ander mooi lied voor laten horen. Psalm 25, onder leiding van Peter Eilander. Dat is aangevraagd voor Claudia, die 7 oktober jarig is geweest. Claudia, een felicitatie van pa en ma, Caroline en Jonathan, Johanna en Willet, Juliet, Julian en Laura Engel. Naar de familie Engel ook een hartelijke groet vanuit de studio. Ook een goede gezegende zondagavond toegewenst. We gaan dus luisteren naar Psalm 25. Ik dacht dat van Peter Eilander was, staat er helaas niet bij. Op MP3's mist nog wel eens wat. Maar ik dacht dus ook wel eens mooi de versen 8 en 10 vanavond van deze prachtige psalm. Zie op mij een gunst van boven, wees mij toch genadig, Heer. Prachtig gebed natuurlijk, wat gezongen wordt. En ook vers 10, hoed mijn ziel en reds uit noden en maak mij niet beschaamd, o Heer. Ik dacht dat dat het laatste vers van Psalm 25 was. Samenzang is dat met bovenstem, dacht ik, vanuit de Stefanuskerk in Hasselt.